0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren. Maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ah. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit, het is fucking...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De brandweer was gisteren nog uren bezig met het gaslek in Zuilen. Tientallen bewoners rond het Julianapark moesten 's middags hun huizen uit door het lek en werden opgevangen in een buurtcentrum. En ze mochten ook het gebied niet meer in.
2: Mijn auto die staat net hier in de wijk. En ik mocht er dus niet achter om mijn auto snel te pakken.
1: Het duurde tot in de avond om al het gas uit de muren en kelder te halen. En dat was nog lastig weg te krijgen volgens de brandweer.
3: Want je kan niet zomaar in een muur boren die volledig vol met gas zit.
1: Het lek was ontstaan bij werkzaamheden. In Utrecht is een hardrijder vannacht betrapt. De bestuurder reed 3 keer harder dan is toegestaan op de Japura-dreef in Overvecht. Hij werd geklokt op 92 km per uur, waar je 30 mag. De automobilist is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Bewoners rond de Nobelstraat stappen naar de rechter, want ze hebben last van het uitgaanspubliek. De buurt wil dat de alcoholvergunning van café Ginny wordt ingetrokken. Er wordt daar veel geschreeuwd in de nacht en gekotst. De horeca vindt dat de strijd met de gemeente over de rug van de ondernemer wordt gevoerd. Het weer, bewolking, maar ook zon vandaag en het blijft droog. Het is vanmiddag rond de 18 graden.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
2: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

En Anne Fleur die heeft vakantie in de doorbraakplaat van Roxy Dekker. Een hele goede morgen, 24 september. Met om te beginnen 2 uur informatie uit je eigen stad en heel veel lekkere muziek.

Nicolai, als je zegt dat je twijfelt hier bij Bing FM. Goedemorgen allemaal, het is op dit moment 10 graden en we gaan zo de 19 graden aantikken. Een mooie dag, dat is het eigenlijk wel. De wind is zwak tot matig en windkracht 2 ongeveer in Utrecht. En bijna geen neerslag voorspeld voor vandaag. Dus dat gaat een mooi dagje worden, wat dacht je daarvan? En even kijken naar het verkeer, ik zal even de pagina nog verversen. Het valt allemaal weer reuze mee vandaag. Het is echt gewoon te doen. A12 Den Haag richting Utrecht. 6 kilometer file tussen Gouda Nieuwebrug en Den Haag richting Utrecht. Een stukje verderop tussen Bodegraaf en Woerden ook 3,8 kilometer file. En dat zijn de files op de A12 op dit moment. Dan de A27 Breda richting Utrecht. Zelfs elke dag 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En bij Noorderloos tot en met Knopen Deveningen staat ook 5 kilometer file. Andere kant op tussen Bilthoven en Knopen Rijnsweert bijna 5 kilometer file op diezelfde A12. En dat zijn de files op dit moment. Hartstikke mooi, dus we kunnen lekker muziek gaan draaien. Boom!

Boom! Samuel Welte en Rousseau, je kunt je bijna niet meer voorstellen. Maar 60 jaar geleden stonden overal auto's en fietsen door Utrecht. Op het Neude stonden de auto's, op het Domplein, op het Janskerkhof werd het driftig geparkeerd. Ik heb nog meegemaakt dat het bij het Janskerkhof werd weggehaald. Zo rond het jaar 2000 gebeurde dat. En nou ja, dat zijn allemaal van die dingen die je meemaakt. Je kunt je ook niet meer voorstellen dat je toen fietsen en autobewakers had. Nou, een bericht van 60 jaar geleden in het Utrechtse Nieuwsblad staat er op de pagina van utrecht.nieuws.nl donderdag 22 september 1966. En daar staat een geweldige foto van oom Piet. Nummer 32 van de auto- en fietsenbewakers in Utrecht hadden blijkbaar nummers. De nummer 1 tot en met, ja, ik weet niet hoeveel. En ome Piet van Ree was zijn achternaam, is vanmiddag in het 60 jaar geleden in politiebureau Tolsteeg door het personeel gehuldigd in verband met zijn 66e verjaardag. Blijkbaar heeft hij nog een tijdje doorgewerkt. Ik moet werken tot mijn volgende verjaardag. Dan heb ik nog één jaartje en dan moet ik ook mijn pensioen, of ga ik mijn pensioen. Maar brigadier wachtcommandant RG van Bremen die sprak de populaire ome Piet toe en overhandigde namens het personeel een fruitmand en andere versnaperingen. 66, ja, ik weet niet of mensen toen ook langer doorwerkten. Ik weet niet of toen al de regeling van 65 er was op 22 september 1966. Geen idee. Vanmorgen, even terug naar het bericht van 60 jaar geleden. Vanmorgen liep oom Piet ook al in de bloemen op het Domplein, dat met het Janskerkhof al 13,5 jaar zijn werkterrein vormt. Dus hij was een bewaker van de fietsen en de auto's die geparkeerd werden op het Domplein. Ja, je kunt je niet voorstellen. En op het Neude stond het ook helemaal vol. Nou ja. Ome Piet, een mooie foto en zo'n bericht van 60 jaar geleden. Ik vind het altijd leuk om even aan je te vertellen hoeveel en hoe snel de wereld veranderd is. Want parkeren, nou ja, als je mazzel hebt kun je nog een parkeergarage bereiken op dit moment. Maar het is echt een dingetje in de stad geworden. En dat gaat dat de komende jaren ook nog worden, kan ik je melden. Hier is helemaal niks met een Kido van de Graaf. Beter af alleen. Een klein hitje aan het worden. Leuk voor Kido.

in de winkels. Terwijl in Duitsland er weer echt heel veel subsidie loskomt op benzine. Het is een beetje allemaal ingewikkelde wereld. Hè. Ik hoor het je al tegen de radio schreeuwen. Dat klopt, Fred. Het is best allemaal ingewikkeld op dit moment. De energieprijzen. Je weet gewoon echt niet wat je binnenkort moet gaan betalen om je huis een beetje te verwarmen. Maar er is ook ander nieuws. Bijvoorbeeld Tom Verdouwen, hij is van de Sea Salt Saloon uit Utrecht en die heeft een prijs gewonnen in de beurs Gastvrij in Rotterdam. En weet je wat hij nou heeft gewonnen? Hij is Nederlands kampioen oestersteken geworden. En toch zijn er dan van die hele positieve dingen waar je van helemaal blij van wordt. Het is de tweede keer dat Tom deze titel op zijn naam schrijft. Tijdens de wedstrijd in Rotterdam draaide alles om snelheid, techniek en natuurlijk het vakkundig openen van oesters. Ja, dat is ook knap. Dat moet je met een mes doen en dan moet je zo'n spieren van zo'n beest doorsnijden en dan ook openbreken. Nou, Tom die wist de concurrentie achter zich te laten en liet opnieuw zien dat hij tot de absolute top van de Nederlandse oesterstekers hoort. Als het gaat om dit echt vak, daar komt het eigenlijk om neer. Met zijn overwinning heeft Tom zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Dat is in Zweden. En dan mag hij Nederland vertegenwoordigen en de strijd aangaan met de beste oesterstekers van Europa. Want die heb je dus echt. Een wedstrijd op Europees niveau om te kijken wie de beste oestersteker van Europa gaat worden. Het is toch echt bijzonder. Nou, Tom, hartelijk gefeliciteerd, ook je restaurant. En een oestertje gaat er altijd in. Sommige mensen gruwelen ervan. Ach, de oesters die vroeger bij de Chinees op het Vredeburg te krijgen waren. Lichtgestoomde oesters met een klein beetje rood pepertje en een kleine lenteuitje. Oh, wat mis ik dat. De Chinees op het Vredeburg, die had dat. Maar dat is bijna niet meer te krijgen. Ja, het is

0: vergeet.
1: Danny de Munk, die altijd een beetje materiaal aan het zoeken geweest is. Moest hij nou netjes zingen? Moest hij weer met zijn Amsterdamse accent gaan zingen? Maar uiteindelijk heeft hij mooier gedaan wat hij zelf wil. En dat is toch ook heel wat waard. Danny de Munk, man van de wereld. We gaan met de andere man van de wereld richting nieuws van 8:30. Tino Martin. En ik ben zo bij je terug met een klassieker over een vrouw van de wereld. Ga je allemaal horen. Tot zo naar het nieuws. Tot zo.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De brandweer was gisteren nog uren bezig met het gaslek in Zuilen. Tientallen bewoners rond het Julianapark moesten 's middags hun huizen uit door het lek en werden opgevangen in een buurtcentrum. En ze mochten ook het gebied niet meer in.
5: Mijn auto die staat net hier in de wijk. En ik mag er dus niet achter om mijn auto snel te pakken.
4: Het duurde tot in de avond om al het gas uit de muren en kelder te halen. En dat was nog lastig weg te krijgen volgens de brandweer.
6: Want je kan niet zomaar in een muur boren die volledig vol met gas zit.
4: Het lek was ontstaan bij werkzaamheden. In Utrecht is een hardrijder vannacht betrapt. De bestuurder reed 3 keer harder dan is toegestaan op de Japura-dreef in Overvecht. Hij werd geklokt op 92 km per uur, waar je 30 mag. De automobilist is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Bewoners rond de Nobelstraat stappen naar de rechter, want ze hebben last van het uitgaanspubliek. De buurt wil dat de alcoholvergunning van café Ginny wordt ingetrokken. Er wordt daar veel geschreeuwd in de nacht en gekotst. De horeca vindt dat de strijd met de gemeente over de rug van de ondernemer wordt gevoerd. Het weer, bewolking, maar ook zon vandaag en het blijft droog. Het is vanmiddag rond de 18 graden.
0: Langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: zangeres Astrid Nijg. Ik doe wat ik doe, getrouwd met Lennart Nijg. Vanwege de Belastingdienst werd altijd gezegd. Lennart Nijg was een behoorlijke innemer, maar ook een groot, groot tekstschrijver. Alle liedjes van Boudewijn de Groot geschreven. En DJ's die dat draaiden, dit liedje, want het gaat natuurlijk over een prostituette. Die werden wel eens een keer van de zenders ontslagen. Maar heel veel mensen dachten, nou, dat maakt ons niks uit. Een geweldig liedje van Astrid Nijg. Ik doe wat ik doe. En dat is het en dat blijft het ook natuurlijk. Hier bij Bingo FM. Ze heeft volgens de legende ooit gevraagd aan Adèle Bloemendaal, een vrouw van de wereld. Wat is dat op zijn Frans of plaatjes kijken? Want Astrid Nijg blijft beweren dat ze geen idee had. Maar ja, door dit liedje heeft Astrid Nijg altijd een beetje ondeugend karakter gehouden in haar carrière. Nou ja, het maakt allemaal niet uit. Ze heeft nog vele liedjes opgenomen en is bijna niet meer actief. Maar als ze wat doet, dan heb je die mooie stem voor je kiezen. Die hele donkere stem waar ze prachtig dit liedje mee gezongen heeft. Nu met Jan Jongens, de IBB, Gordon en Lisa Roos, nieuwe single Omdat ik zo van jou. Maar begin met Rolf Sanchez, doe maar niet. Is de verkeer, hoor je dat ook, hè?
1: Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt.

Ja, nou ja, dat zou mooi zijn op zich, toch? Rolf Sanchez, en doe nou niet hier bij Bingo FM. We gaan even kijken naar de situatie op de weg. Het valt allemaal reuze mee, heel eerlijk gezegd, hoor. Kom je in Utrecht rijden via de Sertogenbosch op de A2... dan kom je nog een 7 kilometer file terecht. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht, 30 kilometer file. Ja, dat is dan behoorlijk. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk tussen knooppunt Gouwen en Woerden. Maar dat is de enige hele grote file op dit moment. Dan de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en knooppunt Everdingen. Is wat langer geworden, die file 11 kilometer. En dan de A27 de andere kant op tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd, 5 kilometer file. Hou er rekening mee. Op dit moment zijn dat de belangrijkste dingen die ik je te melden heb op dit moment. Hier zijn Gordon en Lisa Roos met opnieuw het opgenomen nummer, omdat ik zo van jou hou.

Hi Bibi, Numidia en John West. Het John Schaaphofje, het Kevin Scholten Dreefje, het Henryplein of bijvoorbeeld de Lawrenceweg. Nou, het gaat er allemaal niet van komen. En ook Fred Siebelink plantsoen, dat zit er waarschijnlijk niet in. Maar er zijn een heleboel straatnamen die er wel aankomen. En straatnamen, dat levert altijd een heleboel discussie en dingen op. Hè? Want ja, in Utrecht komen er heel veel nieuwe wijken. En de komende jaren komen er allemaal straatnamen bij die verwijzen naar vergeten groente, vrouwelijke verzetstrijders, kunstenaars en historische bedrijven. De commissie straatnaamgeving die bestaat, hè, die heeft vorig jaar meerdere nieuwe thema's bedacht. Zoals die vergeten groente. Nou, dan krijg je onder andere de Bataatstraat, de Meiraapstraat, de Pastinaakstraat, de Zuringstraat, de Ramanastraat, Schorseneren, Lof en Bray en Postelijnstraat. Ja, Postelijn is hartstikke lekker, maar ik heb het echt 100 jaar geleden gegeten bij een tante van mij. Het gebied kent van oudsher vruchtbare landbouwgrond en daarom gaat dat bij het station en het gebied tussen de rails bij Lunette allemaal plaatsvinden daar. Dan de vrouwelijke namen in Haarlem en de Nieuwe Defensie. Die komen onder andere heel veel prominente namen voorbij van vrouwen die een rol speelden in de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld Wil Velders, Jacobo van Tongeren, Hanni Schaft, Alette Jacobs, Mier Bladergroen en Kate ten Horst. Ja, dat zijn allemaal van die namen. Hè. De commissie die kroos voor vrouwen die zich onder meer onderscheiden op het gebied van politiek, wetenschap, zorg en emancipatie. En vrouwen, wat ik hier net noemde, uit het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En er komen nog veel meer straatnamen bij. Daar worden ook bij de Nieuwe Defensie ook dames uit de verzetperiode geëerd. Zoals Rupa Reelaan en de Hebe Koolbruggeweg. Nou ja, het zijn allemaal namen. En in 2024 waren er ook een heleboel namen bijgekomen. Maar ook enkele namen waren niet helemaal juist weergegeven. Dat wist Ton van Nieuws 030 dan weer fijntjes aan te geven. Nou, nieuwe namen levert altijd een heleboel discussie op. Moet dat nieuw zijn of moet dat oud zijn? Ze moeten goed uit te spreken zijn en te schrijven en niet te veel lijken op bestaande namen. En namen van personen kunnen alleen worden gebruikt als iemand minimaal 5 jaar is overleden en van onbesproken gedrag is. En daarnaast let de commissie erop dat vrouwen en mannen evenveel worden genoemd en dat straatnamen recht doen aan de diversiteit van Utrecht. Nou, kijk eens aan. Bijvoorbeeld bij het Ella Fitzgeraldplein in Leidsche Rijn wordt gezocht naar 2 andere vrouwelijke jazzartiesten voor nieuwe straten. Nou, er zijn er genoeg. En er zijn ook een heleboel Nederlandse jazzartiesten geweest. Natuurlijk dames die ook flink aan de weg hebben getimmerd. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. In Zuiderse Vecht wordt het thema sport weer gebruikt voor 5 straatnamen en een parknaam. En daar komen er een heleboel namen bij waarvan je denkt van, is dat in Utrecht? Ja, dat is in Utrecht. Je moet er alleen even aan wennen. Leuk, het hele verhaal kun je daar lezen op de pagina van Duik Straatnamen. Altijd hoop om te doen. Maar nogmaals, het Fred Siebelink plantsoen zal er niet komen. Dan zou ik eerst dood moeten gaan en 5 jaar moeten wachten. Moet je nagaan. Maar het is ook maar een grapje. Hoor. Wim T. Schip is die altijd met het Willy Dobbe plantsoen. Dat was altijd een lopende grap van die cabaretier die helaas overleden is. Van Bert en Ernie. Je kent hem wel. En de Pindakaasvloer. En kunstenaar natuurlijk. Ik heb wel over straatnamen gesproken. En damesnaam die je niet zult tegenkomen. Het is de ex van Hans Vermeulen, een van de grootste muzikanten van Nederland. En het liedje heet Hilde.

Had zijn eigen bandje natuurlijk, de Rainbow Train. Daar zat onder andere Anita Meijer in op achtergrondzang. En hij dacht bij zichzelf, weet je wat, ik schuif er een beetje naar voren. Hans van Beulen uiteindelijk vertrokken richting Thailand. En een van de grotere artiesten van Nederland. Helaas, hij is er niet meer. Ik heb hem een paar keer een handje mogen schudden. Vreselijk aardig man. Beetje nors, maar vreselijk aardige man. Ik ben ook een beetje nors, maar ik neem je wel lekker mee richting het nieuws van 9 uur. Maar ik ben ook heel aardig hoor. En op zijn tijd ook wel eens gezellig. Met Yves Berens grappen dat nieuws en zin in jou. Ik spreek je zo, tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
2: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
1: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
3: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

ook doorbraakplaatje. Chris Goos Amsterdam, Antoon en Sekeunike, de Vluchtstrook. Ik zeg goedemorgen allemaal. Met een uurtje informatie uit de Domstad en heel veel lekkere muziek. Zoals Walter Kroes, Route Soleil.

Walter Kroes, Ruta Soleil, hierbij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. De A12, 3 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Dat is Amsterdam richting Utrecht. Dan de A12, daar staat nog steeds een hele grote file. 17 kilometer tussen Gouda West en Woerden. Het is echt behoorlijk hoor. De linkerrijstrook is dicht. Er zijn bergingswerkzaamheden op dit moment. A27 dan, 11 kilometer file tussen Gorkum en Knoopend Everdingen. De andere kant op, 6 kilometer file tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd. En dat zijn de hele grote files op dit moment. Ik heb er nog één, de A28, 3 kilometer file. Ik zeg altijd maar de bocht, afrit en Dolder tot en met Utrecht. En dan heb ik ze eigenlijk wel gehad. Fijn hè, ik heb een muziek voor je en dat is altijd goed. Emma Heesters, haar grote... Nou, het is weer een hitje voor haar. Hartstikke leuk, een hartebreker.

En daar is dus een hartebreker. Nou ja, over hartebreker gesproken. Dieren op de dierenweides en bij de boerderijen. Die gaan af en toe weg, die gaan af en toe dood. En sommige beesten die worden naar de slacht gebracht. Ja, 5 Utrechtse kinderboerderijen, daar gaan varkens vanaf 8 maanden naar de slacht. En Utrechter Rob van Heijst is daar een petitie over gestart. Hij is het daar niet mee eens. Hij start een petitie en vraagt om een diervriendelijk keurmerk voor alle dierenweiders en mensen die bezig zijn met dieren in Utrecht of bij kinderboerderijen. En de stichting achter de stadsboerderijen, die helpt deze werkwijze uit te leggen door bordjes neer te zetten van de werkelijkheid. We maken een klein deel daarvan zichtbaar. En op dat bordje staat, zijn de varkens niet in hun verblijf en zijn ze niet buiten. Dat kan kloppen, de varkens zijn opgehaald. Letterlijk betekent dat naar de slacht. Maar ja, Rob van Heijst die vindt dat geen doen. Hij heeft afgelopen februari een lege varkensstal aangetroffen bij stadboerderij De Griftsteden. En daar stond dat bordje op. En hij zegt, ja, nee, ik heb een petitie gestart, want een dier hoeft niet gedood te worden om te weten waar het vlees vandaan komt. Ja, kinderen hebben geen idee, hè. Die associëren een varken niet met een plakje ham. Dat is nou helemaal zo. Dat is al heel lang aan de gang. Dat heb je met stadse kinderen. Maar bij juist de dierenweiders en de kinderboerderijen kunnen ze die dieren zien. Ja, Van Heijst vindt dat het slachten van dieren en eten van vlees genormaliseerd wordt door de kinderboerderijen. En dat is een heel principieel standpunt. Ja, beesten gaan nou helemaal dood. En je hebt varkens die naar de slacht moeten. Nou, zegt Van Heijst, ik vind dat er veel meer informatie op die bordjes moet staan. Hoe en of varkens geslacht worden, lees ik nergens op het bordje. Ja, dat gaat dan een heel verhaal worden voor kinderen. Ik weet niet of dat een goed idee is, maar goed. En er wordt ook niet verteld over hoe oud varkens normaal gesproken kunnen worden. Ja, dat is ook weer zo'n ding. Zo heb je allemaal voor's en tegens. Ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen. De petitie is gestart. Hij heeft meer dan 831 handtekeningen op dit moment. En de petitie wordt volgende week 2 oktober overhandigd aan de wethouder van dierenwelzijn, Julia Krijn-Rensing. Zij is van Pro. GroenLinks PvdA. En dat is net voor Dierendag. Heel symbolisch voor 4 oktober, zegt de initiatiefnemer van deze petitie. Je kunt de petitie vinden ook op de pagina van Bingo FM. En ja, dat leven is soms oneerlijk. Maar goed, Rob van Heijst maakt zich er druk over. Ik ben heel erg benieuwd wat er uit gaat komen. En hij zegt, ja, de waarheid die mag wel verteld worden, maar moet je dat uitgebreiden? Dat wordt dan echt een boekwerk bij de stallen van de varkens, bij de dierenweiden en de kinderboerderijen. Ik ben zelf verbonden aan de dierenweide Julianenpark. Ja, daar gebeurt dat niet. Die varkens hebben perfect leven, maar elke boerderij en dierenweide heeft een eigen beleid. Ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. Hier is Django Wagner, Bachato Ballando. Als je het er wel mee eens bent, kun je de petitie tekenen. Op de pagina van BingoFM kun je dat allemaal vanzelf vinden. Onderaan het verhaal kun je vanzelf de petitie aantreffen.

en 1648. Toen werden Spaanse soldaten door het leger van Willem van Oranje in het nauw gedreven. En toen kregen ze heel benauwd, letterlijk en figuurlijk. Daar komt die uitdrukking vandaan. Dan ben je heel zenuwachtig of je bent hartstikke bang. Er is gemeenteraad. Op dit moment kun je al live meekijken. Er wordt gesproken over thuiszorg. Er is een tevredenheidsonderzoek door de Rekenkamer uitgeschreven. En ze hebben onderzoek gedaan naar hulp in de huishouding. Tevredenheid groeit, al dus het rapport. Maar door personeelstekort zijn er wachtlijsten en cliënten krijgen soms te weinig uren. Rekenkamer onderzoekt onafhankelijk of de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig functioneert. Ja, daar kwam nog wat los in Overvecht, weet je dat nog? Maar goed. Laten we de Rekenkamer gewoon onafhankelijk noemen. En met deze onderzoeken geeft de Rekenkamer echt advies aan de gemeenteraad die er besluiten over moet nemen. En heel veel mensen hebben dat nodig. Is stof tot nadenken. Haha, onk, onk, een kleine woordspeling. Heet het onderzoek een onderzoek naar de doeltreffendheid van en de tevredenheid over hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht. Nou, daar is vanaf nu al een commissievergadering over bezig. Je kunt dat meekijken op de Facebookpagina van de gemeenteraad Utrecht. En dat kun je ook doen op de pagina van de gemeenteraad zelf in Utrecht. Die bestaat ook. Nou zegt Klaas op Facebook, tevredenheid groeit, hoogst merkwaardig. Mijn thuiszorg die een speciale regeling eenmaal wekelijks van 4 uur had, werd door de gemeentelijke bezuinigingen teruggebracht naar 2 uur. Mijn tevredenheid staat inmiddels op het absolute nulpunt. En daar ben ik vast niet de enige in. Dus ja, daar gaat nog wel even over gesproken worden. Hulp in de huishouding. Je moet hem maar krijgen. Ja, ik betaal zelf mijn achterneef, die komt bij mij schoonmaken straks weer. En dat doet hij terwijl hij aan het studeren is. Heel veel mensen hebben denk ik zo'n regeling. Maar heb je het geld niet om zo'n jochie te betalen, dan kun je dat doen via hulp in de huishouding, via de gemeente Utrecht. En ja, daar is dat onderzoek naar gedaan. Vandaag, op dit moment, wordt dat besproken. En er gaat ook nog gesproken worden over een ontwerpregionaal risicoprofiel van de veiligheidsregio Utrecht. Dat heeft ook heel veel te maken met droogte en met water enzovoort enzovoort. Wat zijn de risico's voor de inwoners en bedrijven in 2027? Niet alleen wat water en droogte betreft hoor. Er wordt van alles en nog wat besproken en dat kun je ook gaan kijken. Je kunt het nalezen op de pagina van Facebook en je kunt het ook nu live gaan bekijken. Zeker over hulp in de huishouding. Want heel veel mensen zijn er ook afhankelijk van of hebben daar heel veel baat bij, om het zo maar eens te zeggen. Hier is Hani uit het grijze verleden. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Echt zo'n liedje waar ze een hele grote hit mee had.

beetje Johnny O'Donnell-achtig, hè? Zo'n liedje, de Amsterdamse roots, die komen er enorm in uit. Wesley Bronkhorst, ik zal er zijn, hier bij Bingo Fan. Jeffrey Kuipers zal er niet altijd zijn. Die zit tegenwoordig te pendelen tussen Nederland en Spanje. Ze zijn een kapperszaak begonnen in Benidorm. Hij en zijn man. En deze single is niet voor niks uitgebracht. Want hij zet een programma, Ik Vertrek. En daar werd goed op gereageerd. En dat singeltje werd ook opgenomen. En dat werd ook vertoond in dat programma. Ik rot op naar Spanje. Nou, kijk eens even aan. Ja, ik ga eind oktober even... Een paar dagen, maar dat is nog een eind weg gewoon. Olé, olé, tot zo naar het nieuws van 9:30. Ben ik terug met weer een verkeer.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regio nieuws.
8: Goedemorgen. De brandweer was gisteren nog uren bezig met het gaslek in Zuilen. Tientallen bewoners rond het Julianapark moesten 's middags hun huizen uit door het lek en werden opgevangen in een buurtcentrum. En ze mochten ook het gebied niet meer in.
9: Ja, mijn auto die staat net hier in de wijk. En ik mag er dus niet achter om mijn auto snel te pakken.
8: Het duurde tot in de avond om al het gas uit de muren en kelder te halen. En dat was nog lastig weg te krijgen volgens de brandweer.
10: Want je kan niet zomaar in een muur boren die volledig vol met gas zit.
8: Het lek was ontstaan bij werkzaamheden. In Utrecht is een hardrijder vannacht betrapt. De bestuurder reed 3 keer harder dan is toegestaan op de Japura-dreef in Overvecht. Hij werd geklokt op 92 km per uur, waar je 30 mag. De automobilist is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Bewoners rond de Nobelstraat stappen naar de rechter, want ze hebben last van het uitgaanspubliek. De buurt wil dat de alcoholvergunning van café Ginny wordt ingetrokken. Er wordt daar veel geschreeuwd in de nacht en gekotst. De horeca vindt dat de strijd met de gemeente over de rug van de ondernemer wordt gevoerd. Het weer, bewolking, maar ook zon vandaag en het blijft droog. Het is vanmiddag rond de 18 graden.
7: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Kalband en Maan en Stiekem hoor je hier bij Bingo FM. Nou, stiekem gaan we een hele mooie dag beleven, want het gaat zo ongeveer een graadje of 18 worden. En dan denk je bij jezelf, nou, is dat dan wel lekker? Ja, het is op zich hartstikke lekker, want het is wel zonnig. En de afgelopen dagen hadden we wat donkerder weer. Nou, morgen is het helemaal zonnig, 21 graden. En dan zaterdag en zondag, dan gaan we ook naar de 21 graden. Maar vandaag 18 graden. Noordwestenwindje 2, dat is echt even heel uitzonderlijk. Morgen gaat hij dan weer naar het zuiden waaien. En dan zaterdag en zondag gaat hij ook weer naar het noorden waaien. Dus echt een draaiwind deze week, van hier tot en met Tokio. Er is geen neerslag voorspeld, dus dat is hartstikke lekker. En die 18 graden die we gaan aantikken, als je in het zonnetje zit, is dat echt nog even genieten, hoor, denk ik. Dus dat is heel, heel fijn. Morgen dus 21 graden en dan de komende dagen ook die temperaturen. En er wordt gezegd dat we volgende week echt een Indian Summer krijgen. Dat wordt al een hele tijd wordt daar druk over gedaan. We gaan het wel meemaken, weet je wel. We merken het wel. Ik heb Joey Nicolai voor je, Tinto de Verano. Een lekkere bingo schijf en een behoorlijke hit. Clouseau, ik zing. Ja, de grote hit van Zo Livaai en Sneller. Gedaan door de heren uit België. En het is de single op dit moment van deze band. En beste zangers, loopt zo langzamerhand af. En je krijgt nu duet-uitzending. Maar ik ben benieuwd wat er allemaal verder mee gaat gebeuren. En ik heb om te beginnen, wat een week heeft die man, hè. Dean Saunders, dat gedoe allemaal met zijn familie. Het is toch echt een dingetje. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij rondloopt. Want ja, zijn broer is zeer getalenteerd. Is overleden, dat heb je vast allemaal meegekregen. En de ruzie in de familie is uitgebroken. Het is wat. Nou ja. Ik dacht, weet je wat, toch maar even een liedje van de jongen draaien. Janna uit de jaren 70.

gebruiken. Grote hit van Zoe Levi door de heren van Clouseau opnieuw uitgebracht en opnieuw gezongen. A12, 8 kilometer file tussen Goudenwest en Reewijk. Als je deze kant op wil rijden, dan Den Haag richting Utrecht. Een stukje verderop tussen Bodegraaf en Woerden ook nog 4 kilometer file. Dan heb ik de A27, daar staat 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de A27, daar staat nog steeds 8 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht door ongeluk tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. En dat zijn op dit moment de belangrijkste files. Verder met lekkere muziek. Joey Nicolai, Tinter de Verano. Ai, ai, ai.

ai, ai, ai. Joey Nicolai en Tinto de Vrano. Nou, de knip op de Catharijnen single die is gerealiseerd. Hè, en levert dat nou echt meer op voor de stad qua lucht bijvoorbeeld? Nou, de lucht. In Utrecht is de afgelopen jaren een stuk schoner geworden. Maar hoeveel daarvan precies nou te danken is aan de milieuzones onder andere, die zijn ingevoerd, dat is gewoon niet te zeggen. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van 1 Utrecht, VVD en CDA. De gemeente zet erin de kosten en effecten van de milieuzone en de serie emissiezone naast elkaar. Nou ja, eigenlijk weet men het gewoon niet. De lucht is wel, kwaliteit is wel beter geworden. De milieuzone is sinds 2007 ingevoerd en aangescherpt. In 2015 geldt dat ook voor dieselpersonenauto's, weet je nog. En sinds januari 2025 van vorig jaar is daar in hetzelfde gebied, in het centrum, een zero-emissiezone bijgekomen. Nou, de milieuzone geldt nu voor dieselpersonenauto's en autobussen, terwijl de zero-emissiezone dus voor bestel- en vrachtauto's. En voor oudere bedrijfswagens gelden nog overgangsregels. Maar in 2023 moeten alle bestel- en vrachtauto's die de zone in willen uitstootvrij zijn. Nou is het laatste, we hebben het daar nog niet over gezegd. Maar goed, het is een doelstelling van de gemeente Utrecht. Wat hebben nou al die zones tot dusver opgeleverd aan luchtkwaliteit? Nou, de concentratie stikstofdioxide, dat is NO2 officieel, in Utrecht is meer dan gehalveerd tussen 2011 en 2024. En zegt de gemeente, dat is niet alleen door de milieuzones. Ook schonere auto's en landelijke en Europese maatregelen spelen een rol. We hebben het nog steeds over de stad Utrecht, hè, omringd door 3 grote snelwegen, maar dat even geld te zijn. Het specifieke aandeel van de milieuzone, en dat vind ik wel opmerkelijk, is eigenlijk heel lastig in te schatten, zegt het college van BW. Volgens berekeningen van TNO wordt door de milieuzone wel ongeveer 5-10% van de verkeersuitstoot binnen de zone voorkomen. Nou, ik zeg maar wat, het kostenplaatje, ook een overzicht daarvan, van die invoering en alles wat er gebeurd is, die heeft de gemeente niet. De precieze kosten die gemaakt zijn voor de milieuzone sinds 2013 hebben wij niet in beeld, schrijft het college. En dat vind ik toch opmerkelijk. Je voert wat in, je voert dat uit, en dan heb je toch wel de kosten ook in je hoofd. Maar goed. Dan krijgen we ook nog eens het stroomnet, het volle stroomnet. En opvallend is dat Utrecht tegelijkertijd op sommige plekken gasgeneratoren wil gaan inzetten. Want bij een gepland aggregaat voor een museumdepot op de Lage Weide blijkt een fout te zijn gemaakt. En bij de vergunningsaanvraag was een dieselaggregaat met een relatief laag dieselgebruik ingevoerd, terwijl er in werkelijkheid een gasaggregaat komt en die generator is niet goed gemodelleerd, schrijft het college. Het is allemaal taaie kost, ik weet het, maar het is toch wel een dingetje, hoor. Nou ja, en heeft dat dan weer effect, die gasgeneratoren en de stikstofneerslag van die aggregaat op de Natura 2000 gebieden in de buurt? Dat weten ze nog niet, maar ze verwachten wel een tijdelijke uitstoot. Maar geen erg effect op die Natura 2000 gebieden. Wat verhaal eigenlijk dit, hè? In de duik, het staat van de week gepubliceerd. En dan denk ik bij mezelf, ja, je voelt het in, maar je hebt geen idee wat het eigenlijk oplevert. Qua poen, qua luchtkwaliteit kun je dat ook heel moeilijk inschatten. Het is wel een dingetje, hoor. Nou ja, lees het op je gemak maar eens na. Ik ben heel erg benieuwd wat het college hiermee gaat doen en wat die partijen die hadden gevraagd om deze cijfers er ook mee gaan doen. We gaan even naar een liedje waar ik echt van recht overeind ging zitten toen op het tv kwam. Dat was een soort optocht met Rutje Kot daarvoor. En ze zong dit liedje van Pascal Jacobs. Ik dacht, wat is dat nou? Een beetje aan het eind van haar hitcarrière. Want ze treedt nog steeds op, maakt heel veel muziek, heeft ook allerlei dingen gedaan. En dit was een van haar laatste echte hele grote hits. Rutje Kot, Leun op mij.

0: Leun op mij.
1: Rutje Kot en Leudem bij, hoorde je hier bij Bingo FM. Nou, je kunt niet meer op beleuden, want de ochtendshow die is voorbij. Leun op mij. Maar ga zo lekker leunen op John Schaap. Die gaat de leukste liedje voor je draaien. Ik heb nog één liedje voor je van Def draaien. En na John krijg je natuurlijk onze eigen Henry, Lawrence en Kevin. Hele fijne...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

De komende jaren nog heel veel hits, John de Bever. Die willen we van je horen. Dit liedje, als jij het nu nog niet weet... en jij krijgt die lach niet van mijn gezicht... zijn hits, geschreven door Jeffrey Weber voor Winnie. Want hij legde de basis voor deze successen. Nick en Simon zien de vlinders vliegen...

Ik draai hier de plaatje. Dankjewel voor het compliment. Ik kan mijn ogen niet van haar afhouden. Ja, ik blijf kijken. Eén blik is genoeg. Dit was Samantha Steenwijk. En ik en Simon draai ik voor je met Vlinders. En zo blijf

van jou en welke van mij. De digitale tijd maakt het allemaal wel een stuk makkelijker. Tegenwoordig hoef je daar niet meer over te discussiëren en deel je gewoon je spot.

dit is zo lekker niets aan de hand, DJ, waar je ook nog wat bij kan lallen. Precies zoals ik het bedoelde. Weet je wat we doen? We doen geen klap. Gewoon even relaxed de dag door. En genieten van het zonnetje. Connie van der Bos. Een zangeres die vooral in de jaren 70 en 80 heel populair was. En daarna een radioprogramma ging presenteren op Radio Utrecht, later Radio M Utrecht. We hebben mooie herinneringen aan deze zangeres en zo af en toe laat ik even haar muzikale liedjes uit haar erfenis aan je horen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Er zijn zorgen over de vele thuiszitters, kinderen die niet naar school gaan. Vandaag gaat een brief naar de staat om dit probleem onder de aandacht te brengen en ook wordt gedreigd met een rechtszaak. Organisatie Balans wil maatregelen voor passend onderwijs voor iedereen. Ze wijzen naar het onderwijssysteem. Nu zijn te veel instanties betrokken en niemand neemt verantwoordelijkheid. De brief krijgt steun van veel ouders, thuiszitters en maatschappelijke organisaties. Utrecht gaat een groep overlastgevers aanpakken. Het gaat om 15 jongeren die zich misdragen in de wijk Kanaleneiland. Met een speciale groepsaanpak wil de gemeente de onrust in de buurt tegengaan. 2 jaar geleden begon een groep jongeren zich vervelend te gedragen op de Corteslaan. Met het plaatsen van camera's en meer verlichting is het probleem verplaatst naar het Marco Polo plantsoen. Samen met de politie en jongerenwerk krijgen de jongeren nu hulp met schulden, studie of werk. En ook worden gebiedsverboden gegeven. Tientallen mensen hebben gisteravond in Utrecht Alfredo Gulu herdacht. Vanaf het Domplein liep de groep naar het Nijntjepleintje waar bloemen werden gelegd. De 51-jarige man kwam onlangs in Rotterdam om het leven toen hij werd aangehouden door de politie. Een spreker had het gisteravond over politiegeweld. Gulu werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en geen ID-bewijs kon laten zien. Hij overleed tijdens zijn arrestatie. Waaraan is nog onduidelijk. Omwonenden van de Nobelstraat stappen naar de rechter. Ze hebben last van het uitgaanspubliek. De buurt wil dat de alcoholvergunning van café Ginny wordt ingetrokken. Daar wordt door bezoekers veel geschreeuwd in de nacht en dat niet alleen.
2: Overal liggen de scotchplekken, ook bij die paaltjes staan. Dat is natuurlijk handig, want dan kun je, als je dronken bent, je aan een paaltje vasthouden en overgeven.
1: Vandaag is de zitting bij de rechtbank. Dan het weer, bewolking, maar ook zon en het blijft droog vandaag. Vanmiddag is het rond de 18 graden.
0: Schaap, met John Schaap.

vertoeven, Jari Hellegers. Geen straf, maar je moet niet de vloek van Barcelona tegenkomen. Je hoort ook Emma Heesters, wie je was. Straks komen er een paar dames binnen die in de jaren 80 grote hits maakten. Nee, geen luf. Geen

1979. Ik was 9 jaar oud. En Radio van de Dolly Dots was wel een van mijn favorieten. En niet alleen van mij, want ze haalden met dit plaatje zelfs de 11e plaats in de Nederlandse top 40. En niet alleen in Nederland was dit liedje een succes. Het werd zelfs een internationale hit voor de Dolly Dots. En in Japan kregen ze voor Radio de platina-status. Ik draai er nog één voor het nieuws van 11 uur. Dit is Jaap Reesema met het prachtige Zij is voor mij. Zij is voor mij.

0: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Schaap, met John Schaap.

Een liedje dat is overkomen bij je uit België. Het was daar een succes voor Danny Cardo en in Nederland vaker gecoverd. Dit was de uitvoering van Alex. Straks kijk ik in de inbox van Bingo FM.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen en zijn zorgen over de vele thuiszitters, kinderen die niet naar school gaan. Vandaag gaat een brief naar de staat om dit probleem onder de aandacht te brengen en ook wordt gedreigd met een rechtszaak. Organisatie Balans wil maatregelen voor passend onderwijs voor iedereen. Ze wijzen naar het onderwijssysteem. Nu zijn te veel instanties betrokken en niemand neemt verantwoordelijkheid. De brief krijgt steun van veel ouders, thuiszitters en maatschappelijke organisaties. Utrecht gaat een groep overlastgevers aanpakken. Het gaat om 15 jongeren die zich misdragen in de wijk Kanaleneiland. Met een speciale groepsaanpak wil de gemeente de onrust in de buurt tegengaan. 2 jaar geleden begon een groep jongeren zich vervelend te gedragen op de Corteslaan. Met het plaatsen van camera's en meer verlichting is het probleem verplaatst naar het Marco Polo plantsoen. Samen met de politie en jongerenwerk krijgen de jongeren nu hulp met schulden, studie of werk. En ook worden gebiedsverboden gegeven. Tientallen mensen hebben gisteravond in Utrecht Alfredo Gulu herdacht. Vanaf het Domplein liep de groep naar het Nijntjepleintje waar bloemen werden gelegd. De 51-jarige man kwam onlangs in Rotterdam om het leven toen hij werd aangehouden door de politie. Een spreker had het gisteravond over politiegeweld. Gulu werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en geen ID-bewijs kon laten zien. Hij overleed tijdens zijn arrestatie, waaraan is nog onduidelijk. Omwonenden van de Nobelstraat stappen naar de rechter. Ze hebben last van het uitgaanspubliek. De buurt wil dat de alcoholvergunning van café Ginny wordt ingetrokken. Daar wordt door bezoekers veel geschreeuwd in de nacht en dat niet alleen.
2: Overal liggen de scotchplekken, ook bij die paaltjes staan. Dat is natuurlijk handig, want dan kun je als je dronken bent je aan een paaltje vasthouden en overgeven.
1: Vandaag is de zitting bij de rechtbank. Dan het weer, bewolking, maar ook zon en het blijft droog vandaag. Vanmiddag is het rond de 18 graden.
0: Schaap, met John Schaap.

Bluff en Nielson. Mannenharten. Ik ben op zoek gegaan naar een liedje. Omdat daarom gevraagd is door Margaret. Goedemorgen.

0: daar ga ik vandaag extra kleur aan geven. Ik moest wel even zoeken in de schatkamer. Hij komt van ver. Erik Marijsen. De Vlaamse zanger, journalist, die in de jaren 70 en 80 populair was door dit liedje, Adieu Marianne.
1: Zag je op een nacht in een discotheek, gin tonic en dansmuziek.

Jamie Meijer was al heel lang bezig met het opnemen van liedjes. Maar het grote publiek leerde Leonie pas kennen door de hit die zij samen opnam met Jeroen van der Boom. Daarmee heeft zij zich geworteld in de Nederlandse muziekindustrie en ook een aardige club fans weten op te bouwen. Zij heeft in mei dit jaar haar album uitgebracht. Een prachtig album, Ik neem jou mee aan. En ja, zo heet ook haar theatertour die in dit najaar van start gaat. Leonie Meijer hoorde je op Bingo FM. Vroeg

August van Engelen. Blijf voor eeuwig bij me. Herman van Veen met het grote succes Hilversum 3 bestond nog niet. En over Bingo FM werd al helemaal niet nagedacht. Draai ik al voor je.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: is het echt, Merrill. Het ziet eraan te komen. We gaan lekker lunchpakketten hier op donderdag vandaag bij Bingo FM. Net na 12 uur en ik heb mooie platen voor je klaarstaan. Straks in dit uur gaan we nog eens even kijken wat het broodje speciaal is. En in het tweede uur gaan we eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Hier is Frans Bauer.
1: Het levende

Wie beschrijft deze week? Romy Montero en Spaans Benauwd. Nou, je hoeft niet Spaans Benauwd te krijgen hoor. Want het is gewoon lekker lunchen met de lekkerste Nederlandstalige muziek bij je vrienden van de radio. Recht.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. In het centrum van Utrecht is gisteravond een man aangehouden die zich had misdragen op Utrecht Centraal. Daar had hij mensen van de NS-veiligheidsservice bespuugd en beledigd. De man wist weg te komen, maar hij werd later gezien in het centrum van de stad. En toen is hij alsnog in de boeien geslagen. De gemeente opent komende wintermaanden een extra inlooplocatie voor daklozen in de Lutherse kerk. Die gaat open op de dagen dat de zogeheten koudweerregeling geldt. De gemeente hoopt dat dat de druk op de dagopvang afneemt en de vraag naar opvang tijdens de koude dagen blijft in Utrecht maar groeien. Utrecht gaat een groep overlastgevers aanpakken. Het gaat om 15 jongeren die zich misdragen in de wijk Kanaleiland. Met een speciale groepsaanpak wil de gemeente de onrust in de buurt tegengaan. 2 jaar geleden begon een groep tieners zich vervelend te gedragen op de Corteslaan. Met het plaatsen van camera's en meer verlichting is het probleem nu verplaatst naar het Marco Polo plantsoen. Samen met politie en jongerenwerk krijgen de jongeren hulp met schulden, studie of werk. En ook worden gebiedsverboden gegeven. Omwonenden van de Nobelstraat stappen naar de rechter vanwege overlast door uitgaanspubliek in hun buurt. Vandaag zijn ze in de rechtbank omdat ze willen dat de rechter de alcoholvergunning van café Ginny intrekt. Bezoekers hangen op straat, schreeuwen en kotsen.

0: Bewoners voeren samen met Binnenstad 030 juridische procedures tegen het afgeven van vergunningen aan horeca. Het weer, het is een mooie herfstdag met afwisselend zon en wolken. Het blijft droog en het is zo'n 18 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: used to know.
1: Een broodje speciaal.
2: En dat broodje speciaal is er een van Jan Keizer. Je weet het, een broodje speciaal is een Nederlands product wat niet Nederlandstalig is gezongen. En Jan Keizer die had een aantal nummers die niet Nederlandstalig zijn gezongen. Ook toen in de periode van BZN en zo. Dit is een solo, El Amor de Mi Vida. Dat is dat broodje.

door Jan Smit, walsend door de tent heen met Vrienden voor het Leven op Bingo FM. We zijn bezig met lunchpakket en dit is een plaat van Vera Mann, Nog één kans.

Rutger van Barneveld, de zwoele zomernachten. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het was gisteren ook lekker weer trouwens. Het was wel geen zomer, maar de zon die scheen lekker en we hebben ervan kunnen genieten van het weer. Dus ik hoop dat het nog even zo mag blijven wat mij betreft. Het is jullie plezier.

Terug in de tijd met Boudewijn de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen. Protestzanger uit de jaren 60. En nee, we gaan het hier even lekker bij je vrienden van de radio tijdens de lunch. Want je weet het is goed voor je spijsvertering. En de kater, die duurt maar even. Al dus Frans Duits.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Gerard Joling, net na het nieuws van 1 uur. En welkom bij het tweede gedeelte van het lunchpakket hier op Bingo FM. Het nummer dat heette Shangri-La. Hier is Jeffrey Kuipers. Ik hou.

Prachtig mooi. Hoor de Mo, het nummer dat heet Helen. Nou, dat is lekker. Want als je de muziek hoort hier op Bingo FM, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dan gaat alles velen. Dat is een ding wat zeker is. Dit is Miss Montreal, het nummer dat heet Groot.

0: nog één zo'n rijtje. Yerbas, alsjeblieft.
1: Oké, ik zal het op één bon zetten. Hier, Tommy Costa en Lange Frans Vamos, zo heette dat. We gaan er eentje doen voor het reguliers van 13:30. En daarna zijn we terug met onder andere... eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. En dat is weer een mooie deze keer. Hier is Babette en Soy. Als je komt.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. In het centrum van Utrecht is gisteravond een man aangehouden die zich had misdragen op Utrecht Centraal. Daar had hij mensen van de NS-veiligheidsservice bespuugd en beledigd. De man wist weg te komen, maar hij werd later gezien in het centrum van de stad. En toen is hij alsnog in de boeien geslagen. De gemeente opent komende wintermaanden een extra inlooplocatie voor daklozen in de Lutherse Kerk. Die gaat open op de dagen dat de zogeheten koudweerregeling geldt. De gemeente hoopt dat dat de druk op de dagopvang afneemt en de vraag naar opvang tijdens de koude dagen blijft in Utrecht maar groeien. Utrecht gaat een groep overlastgevers aanpakken. Het gaat om 15 jongeren die zich misdragen in de wijk Kanaleneiland. Met een speciale groepsaanpak wil de gemeente de onrust in de buurt tegengaan. 2 jaar geleden begon een groep tieners zich vervelend te gedragen op de Corteslaan. Met het plaatsen van camera's en meer verlichting is het probleem nu verplaatst naar het Marco Polo plantsoen. Samen met politie en jongerenwerk krijgen de jongeren hulp met schulden, studie of werk en ook worden gebiedsverboden gegeven. Omwonenden van de Nobelstraat stappen naar de rechter vanwege overlast door uitgaanspubliek in hun buurt. Vandaag zijn ze in de rechtbank omdat ze willen dat de rechter de alcoholvergunning van café Ginny intrekt. Bezoekers hangen op straat, schreeuwen en kotsen. Bewoners voeren samen met Binnenstad 030 juridische procedures tegen het afgeven van vergunningen aan horeca. Het weer, het is een mooie herfstdag met afwisselend zon en wolken. Het blijft droog en het is zo'n 18 graden.
7: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat zal ik je vertellen. We gaan terug in de tijd met een plaat van Ronnie Tauber. En iedere keer als ik dit nummer draai, dan gaat het volume nog maximaal. Hier is Iedere Avond.

Sander Quarte en de Tapster uit Tijuana. Nou, rondje muziek dan van mij. Geen probleem. Gaan we gewoon even regelen. Fluitsma en Fortuin op de draaitafel. 15 miljoen mensen zijn er inmiddels iets meer.

kan geregeld worden. En ik ga weer buiten spelen door de Mankus Marcus. En laat me proeven van het leven. Straks veel plezier met Lawrence. En ik zie je graag morgenmiddag weer. Tussen 12 en 2 gaan we weer lekker samen lunchen. Hier is Sugar Lee Hooper. Bye bye.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Rutger Kots met Ik ga door hier op Bingo. Nou, we gaan zeker door met de programmering, hoor. Henry, dankjewel voor jouw lunch. We hebben lekker geluncht. En nu verzadigde wel weer genieten van de middagshow Bingo in de Middag op deze donderdag, de 24e september. Met Marco Borsato.

met Jij Was bij mij op Bingo FM. En de voormaker Borsato met Wat Is Mijn Hart. Nou, mijn hart is die ik helemaal openzet voor je voor een fout momentje. 3:15, over een uurtje hoor hem al voorbij komen. Geef een suggestie door met de Bingo FM app. Of via de mail of via @LorsNuklaas op Instagram. Ik zie je

Vincent met Wat een wonder. En ik krijg wel eens een bericht binnen van... Goh, Lawrence, je draait mijn verzoekplaat niet. Nou, lieve mensen, ik zou je heel eerlijk zeggen... we krijgen zoveel mailtjes binnen en zoveel force memo's... via 0909-321-2211. Soms kom ik er niet aan toe en sommige die hebben er al meerdere aangevraagd... achter elkaar en ik kan niet constant hetzelfde draaien. Dat we hebben reglementen, maar je kunt hem gewoon insturen, hoor. Ook foute momenten, gewoon doen en wie weet kwart over drie... hoor je jouw verzoekplaat voorbij komen. Jouw foute moment op de radio. De dijk nu binnen zonder kloppen en zo dadelijk Roxy Dekker.

Into de Verano van Joey Nicolai. Ook gaat er nog eentje doen. Ja, nou, we lopen wel gigantisch uit vanmiddag. En ja, het staat in mijn playlist. Dus ik denk, hou me lekker op vanmiddag om mijn playlist aan. Gewoon aan de regels houden. Het regionale nieuws, zo dadelijk. Wel iets uitgelopen, maar dat maakt niet uit. Eerst nog Sander Dubbelsonier, oftewel Volumia. Dit is Afscheid. De allerlaatste.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. In het centrum van Utrecht is gisteravond een man aangehouden die zich had misdragen op Utrecht Centraal. Daar had hij mensen van de NS-veiligheidsservice bespuugd en beledigd. De man wist weg te komen, maar hij werd later gezien in het centrum van de stad. En toen is hij alsnog in de boeien geslagen. De gemeente opent komende wintermaanden een extra inlooplocatie voor daklozen in de Lutherse kerk. Die gaat open op de dagen dat de zogeheten koudweerregeling geldt. De gemeente hoopt dat dat de druk op de dagopvang afneemt en de vraag naar opvang tijdens de koude dagen blijft in Utrecht maar groeien. Utrecht gaat een groep overlastgevers aanpakken. Het gaat om 15 jongeren die zich misdragen in de wijk Kanaleneiland. Met een speciale groepsaanpak wil de gemeente de onrust in de buurt tegengaan. 2 jaar geleden begon een groep tieners zich vervelend te gedragen op de Cortezlaan. Met het plaatsen van camera's en meer verlichting is het probleem nu verplaatst naar het Marco Polo plantsoen. Samen met politie en jongerenwerk krijgen de jongeren hulp met schulden, studie of werk en ook worden gebiedsverboden gegeven. Omwonenden van de Nobelstraat stappen naar de rechter vanwege overlast door uitgaanspubliek in hun buurt. Vandaag zijn ze in de rechtbank omdat ze willen dat de rechter de alcoholvergunning van café Ginny intrekt. Bezoekers hangen op straat, schreeuwen en kotsen. Bewoners voeren samen met Binnenstad 030 juridische procedures tegen het afgeven van vergunningen aan horeca. Het weer, het is een mooie herfstdag met afwisselend zon en wolken. Het blijft droog en het is zo'n 18 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

dan van Jannes op Bingo en voor het regionale nieuws van ruim over 2:30. Meer nieuws in onze app en bingofm.nl en straks om 4:00 uitgebreid bij Kevin Schotten. We gaan naar Anto met... Ja.

De Bankzitters met Robert van Hemert. Bingo FM, 107.7 de FM in de ether. In een groot deel van de provincie Utrecht ook via dhb.nl, bingofm.nl en de app. Gaan we naar Gude van der Graaf. Oh, dhbnl.nl zeg ik. Nee, dat is niet waar. Via DHB Plus natuurlijk in een groot deel van de provincie Utrecht te luisteren in de auto. Oh jongens, ik ben er niet helemaal lekker bij. Maar het maakt niet uit. We gaan terug naar de muziek. Guido van der Graaf, ik kom terug. Jij komt zo dadelijk gewoon weer terug, hoor. Ik pak even een bakje koffie. Dan word ik weer een beetje wakker en helder.

0: Ik kom terug van Guido van der Graaf. En of Lawrence terug is, jou hoor, met een lekker bakkie.
1: Koffie.
0: Inderdaad, koffietijd. Huppakee, hoorde je hem? Ja, dat was mijn glas. Met een dubbele espresso had ik wel even nodig. Samantha Steenwijk nu.

Wat zou jij doen van Bluff Ordi op Bingo? Ik ga er nog eentje doen. Harold Verwoerd met Als ze lacht. Ja, we kennen hem als Piet Jeko en als belspelpresentator. Tegenwoordig doet hij toppers van Oranje. Ja, een Nederlandstalig artiest, hè?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Frank van Etten, want waar ik ben. Nou, ik ben gewoon in de studio aan de Hengeveldstraat in Utrecht. En straks Kevin Scholt om 4 uur vanuit zijn thuisstudio in Nieuwegein. Ja, die is straks gewoon lekker thuis. Die vermijdt de spits. Stel wij gewoon lekker de spits in gaan met hem. Maar dat maakt ook niet uit, want bij Kevin word je actueel op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. Verkeer, weer. En bij hem kun je ook gewoon een leuke muzikale suggestie aanvragen via kevin@bingofm.nl en de app. Of via de showbox.

dat bedoel ik. Hè. Je hebt soms van die dagen en dan zeg ik van dat het allemaal goed gaat. En dan heb ik nog een lekker bakje koffie op. Op een of andere manier heeft het niet geholpen. Ik bedoelde lawrence@bingofm.nl of gebruik de Bingo FM app. En je mag het doorgeven via @lawrenceNiclaas op mijn eigen Instagram. Een fout momentje, 3:15. Nou ja, ik heb voor nu al er een gekozen. Die hoor je zo dadelijk na maan met de jeugdstand tegenwoordig naar de

heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

En je moet eraan wennen. Hè. Bissy, je hoorde de versie van Bissy Anne. Is toch anders dan Herman van Veen. Ja, zo heb je wel wat meerdere versies waar je gewoon aan moet wennen. Zo dadelijk een foutmomentje naar Monique Smit. En niet naar huis.

niet naar huis van Monique Smit. Nee, niet voor 4 uur helaas. Want anders had ik nog net op tijd thuisgekomen voor de spits. Maar dat zit er helaas niet in. En donderdag is het relatief druk altijd op de weg. Dus maakt niet uit. Ik zit hier met nu een fout momentje. En dit doet me ook weer denken aan DJ Jurgen en LSDJ Better of Alone. En ja, Niek maakte ongeveer 10 jaar geleden zijn eigen versie Does It Matter?

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. In het centrum van Utrecht is gisteravond een man aangehouden die zich had misdragen op Utrecht Centraal. Daar had hij mensen van de NS-veiligheidsservice bespuugd en beledigd. De man wist weg te komen, maar hij werd later gezien in het centrum van de stad. En toen is hij alsnog in de boeien geslagen. De gemeente opent komende wintermaanden een extra inlooplocatie voor daklozen in de Lutherse kerk. Die gaat open op de dagen dat de zogeheten koudweerregeling geldt. De gemeente hoopt dat dat de druk op de dagopvang afneemt en de vraag naar opvang tijdens de koude dagen blijft in Utrecht maar groeien. Utrecht gaat een groep overlastgevers aanpakken. Het gaat om 15 jongeren die zich misdragen in de wijk Kanaleneiland. Met een speciale groepsaanpak wil de gemeente de onrust in de buurt tegengaan. 2 jaar geleden begon een groep tieners zich vervelend te gedragen op de Cortezlaan. Met het plaatsen van camera's en meer verlichting is het probleem nu verplaatst naar het Marco Polo plantsoen. Samen met politie en jongerenwerk krijgen de jongeren hulp met schulden, studie of werk. En ook worden gebiedsverboden gegeven. Omwonenden van de Nobelstraat stappen naar de rechter vanwege overlast door uitgaanspubliek in hun buurt. Vandaag zijn ze in de rechtbank omdat ze willen dat de rechter de alcoholvergunning van café Ginny intrekt. Bezoekers hangen op straat, schreeuwen en kotsen. Bewoners voeren samen met Binnenstad 030 juridische procedures tegen het afgeven van vergunningen aan horeca. Het weer, het is een mooie herfstdag met afwisselend zon en wolken. Het blijft droog en het is zo'n 18 graden.
5: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Jorieke Sterker met vette boeren. En voor het regionale nieuws van 3:30. En meer nieuws over een half uurtje bij Kevin Scholten. En uiteraard op onze website bingofm.nl. En lees je als eerste in onze RTV in Bingo FM app. RTV Utrecht app kan ook, maar ook Bingo FM app. Ja, RTV Utrecht app lees je dan het nieuws uit de provincie Utrecht. En in onze Bingo FM app lees je het laatste nieuws uit de stad Utrecht. Ja, kijk tegen een plopkap aan van RTV Utrecht. Ja, dat is niet echt handig, hè, Lawrence? Ja, je moet wel aan het draaiboek houden.
1: Oeh.

Chance, ik hou van chance. Ja, alleen ik chance altijd met de verkeerde personen. Of ze zijn hetero, of ze zijn al getrouwd en heeft een heel gezin. Nou ja, gaat het je dame nu met Wij Doen Het Samen en zo dadelijk Mark Dagriet. Met Dit Is Een Lied Voor Jou.

van helemaal Hollands. Ja, ik ben blij dat ik zo'n huisje kan. Maar ik heb geen huisje aan de Amstel, maar wel Donny Ponsen die een huisje aan de Amstel heeft. Ik heb een huisje in Nieuwegein, ja. Of ik daar zo vrolijk van word, nee. Eigenlijk ook niet, maar ja. Binnenkort misschien verhuizen, ja. Een koophuisje kopen, ja. Ergens in het zuiden.

Donnie Ponsen met een huisje aan de Amstel. Heel veel plezier met mijn lieve collega Kevin Scholten. Hij is jouw gids in de spits. En ik ben de maandag weer met bingo in de middag. Morgen hoor je Menno Otger. En hij maakt dan een nieuwe bingo-schijf bekend. Vanavond ben ik er wel gewoon weer om 11 uur naar Bebbert Lawrence. En ook morgenavond vanaf 10 uur. Ik zeg, slaap lekker. Slaap lekker. Nou, echt. Dat zijn vader een bezit. Ik bedoel, fijne middag. Veel plezier met Kevin. Doei.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 6 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Beest 12 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen 6 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel 13 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten 5 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Goijkum tussen Nieuwegein en Lexmond 6 minuten. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloosdewerk en Dam 3 minuten. Maar doordat het wegdek in een slechte toestand is de snelweg afgesloten voor zware vrachtwagens. Dat je het even weet. Goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

En we hebben gisteren van je genoten hier op Bingo FM. En wij gaan vandaag leuke platen draaien. En natuurlijk de vaste items. Ook die komen zeker te weten voorbij. Eerst even tijd voor deze mooie klassieker. Hier is André Hazes en zondag hier op Bingo FM. En het allemaal tijdens Op Weg Naar Huis.

André Hazen zijn zondag hield de zender. We kijken zo even naar het nieuws uit de stad Utrecht. Je krijgt de file-informatie en natuurlijk mijn favoriete en verdwaalde plaat en Kevin's klassieker. Hier is Marco Schuimmaker en helemaal Loesoe.

Oeh, ja, het hoort er een beetje bij eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen van ja, wat zeggen ze eigenlijk allemaal? Maar dit was een plaatje van Jeffrey Hayes in ieder geval. Ja, gisteren liep mijn dag een beetje anders dan normaal gesproken. Normaal ben ik rond een uurtje of vier in de studio en kan ik mijn programma beginnen. En gisteren liep het qua werk gerelateerd een klein beetje anders dan normaal gesproken. En ja, dat zorgde voor extra drukte. En gelukkig was Fred Siebelink zo lief om het over te nemen gisteren. En ja, dankjewel daarvoor nogmaals. En fijn dat je er was. En wat ik al zei, we gaan zo even kijken naar het nieuws uit de stad Utrecht. Inmiddels is het 4:15 en dit is Danny de Munk en Vrienden voor het Leven. Daar was

Inmiddels een ex-bingo schrijf. Dit was Mankus Marcus en Ga als je wilt. In Utrecht hebben flexflitsers tussen mei en augustus ruim 42.000 verkeersovertredingen geregistreerd. Op de Witte Singel Westzijde en de Witte Vrouwensingel ging het samen om zo'n 27.000 overtredingen. Op beide wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Ook op de Laan van Nieuw-Guinea werd veel geflitst. Daar werden ruim 6500 overtredingen vastgelegd. Utrecht gebruikt sinds april flexflitsers op 30 km wegen. En ja, je ziet het, hè, de kast wordt aardig gespekt ermee. Want er worden aardig wat boetes uitgedeeld. Dus rij gewoon rustig en hou je alsjeblieft aan de snelheid. Wij gaan terug in de tijd en dat met Willeke Alberti. En even de groetjes trio.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Twee flitspalen in het centrum van Utrecht hebben flink wat boetes opgeleverd. Automobilisten werden de afgelopen maanden ruim 27.000 keer geflitst op de Weertsingel Westzijde en de Witte Vrouwensingel. Je mag daar 30 km per uur. Inmiddels zijn de flitspalen daar weg. De flexflitsers staan nu op andere plekken in de stad. Het zijn met afstand de meest actieve flitspalen in de provincie Utrecht. De Utrechter die veroordeeld werd tot 13 jaar celstraf voor het doodsteken van een andere man in de Utrechtse wijk Lombok is overleden. De 44-jarige man was terminaal ziek. Sinds begin dit jaar mocht hij zijn zaak thuis afwachten vanwege levensverlengende behandelingen. En ook na zijn veroordeling deze zomer mocht hij thuis bij zijn familie zijn. Bij het steekincident in de Kanaalstraat vorig jaar kwam een man van 39 uit de Meern om het leven. De twee hadden een zakelijk conflict. Plezierbootjes in Utrecht worden steeds vaker gebruikt als slaapplek door dak- en thuislozen. Er is volgens eigenaren veel overlast, troep, diefstal en agressie. De kleine botenclub Utrecht ziet een grote toename van incidenten. Die vinden plaats op verschillende plekken in de stad. Zo worden de Singels, Vaartse Rijn en Biltse Gift genoemd. Deze booteigenaar heeft er ook mee te maken.
4: Je stapt aan boord en denk je van, oh, ik zie een beetje water zoals vaker, maar ik zie ook een hele hoop andere dingen.
5: Ja, wat ziet u allemaal?
4: Het zijn eigendommen van anderen. Zicht op kussens, zicht op kleding.
5: En dit was natuurlijk niet het idee toen u dit bootje kocht, denk ik.
4: Nee, dit is... Er zijn ook mensen die zeggen, ik ga met mijn bootje door het land trekken en dan twee slaapzakken. Maar vakantie is wat anders dan wat hier gebeurt.
3: En de booteigenaren vinden dat de gemeente moet ingrijpen en meer moet controleren. De problemen zijn ook al besproken met de havendienst. Utrecht heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Het gaat om 2,4 miljard euro aan uitgaven en inkomsten. De focus ligt op bestaande plannen, met weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. De stad heeft financiële uitdagingen door stijgende energie- en bouwkosten. Om dit te compenseren gaat bijvoorbeeld de toeristenbelasting omhoog en wordt er meer geld opgehaald door de uitbreiding van betaald parkeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting de komende weken en na goedkeuring kan de uitvoering beginnen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het helder, lokaal met wat mist. Morgen is er veel zon en het wordt dan ongeveer 22 graden.
6: En dan nog even de situatie op de weg A2 Zetterbosch richting Utrecht. Bij Knoopend Oude Rijn naar de A12 richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd en daardoor staat er 8 minuten vertraging. H2 Amsterdam richting Zetterbosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 8 minuten. H2 Utrecht richting Zetterbosch tussen Nieuwegein Zuid en Beest 23 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Houthoost en Maren 16 minuten. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn 18 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Dunette en knooppunt Oude Rijn 9 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein ongeveer 10 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 14 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst ongeveer 5 minuten vertraging.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Dus dit was trouwens wel even een hele gezellige noot van Dien Sanders. En hij zong voor ons lekker nat hier op Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Inmiddels 6:05, het tweede half uur is ingegaan. We kijken zo nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. Maar hier is even tijd voor een mooie plaat van René Vroger en Welen. En samen zingen zij hoe de liefde gaat. En over een moeilijke tijd gesproken, ook René Vroger, die is voorlopig uit de running. Want door zijn altijd muziek moet

toppenjongen bent. Automobilisten die dit weekend via de A27 naar Utrecht rijden, moeten rekening houden met flinke vertragingen. De snelweg is vanaf vrijdagavond 9 uur tot en met maandagochtend 5 uur afgesloten. En dat tussen Eemnes en knooppunt Rijnsweert.

actuele verkeersinformatie. Dus dat je het even weet. Aanstaande zaterdag op de A27 tussen Eemnes en Rijnsweerd. En het allemaal in de richting van Utrecht. Wij gaan door met Andy van der Leek en John Soet. En samen zingen zij Move on the Malibu.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog

auto en rijschool Bruisma in Utrecht is failliet. De rechtbank sprak het faillissement afgelopen dinsdag uit. De rijschool is opgericht in 1970 en vooral bekend door de locatie bij stadion De Galgenwaard. De oorzaak van het faillissement is al niet bekend. De curator namelijk die onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. De rijlessen gaan voorlopig gewoon door en ook de geplande examens kunnen volgens het CBR gewoon doorgaan. Zo nodig met behulp van andere rijscholen, maar in ieder geval hoeft niemand zich zorgen te maken, want als je rijlessen hebt, gaan die gewoon door en ook de rijexamens die kunnen gewoon doorgaan, dus hartstikke fijn. Maar ja, wel minder voor de rijschool zelf natuurlijk. En laten we hopen dat ze op een of andere manier ja, toch kunnen zorgen voor een doorstart. We gaan even een rustmomentje pakken in dit programma. Even een beetje rustig aandoen, de radio een tikje harder en meezingen met Clouseau. Hier zijn ze met passie hier op Bingo.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nou, ga maar even achterover leunen, want het is redelijk druk op de weg. H1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Voorthuizen 12 minuten. H1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroenhoevelaken 9 minuten vertraging. H1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord 6 minuten. En daar 2 Zetelgebos richting Utrecht tussen Vianen en Knoopend Oude Rijn 10 minuten vertraging. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen 26 minuten. En daar 2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Beest en Waardenburg 5 minuten. Vertraging. H12 Den Haag richting Arnhem tussen Knoopend Lunetten en Maren 8 minuten. En H12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 33 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 9 minuten. En H27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht Noord en Knoopend Everdingen 16 minuten. H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos 6 minuten. En H27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 13 minuten vertraging. H28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knoopend Rijnsweert en afrit Den Dolder 5 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Nijkerk ongeveer 7 minuten. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 5 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

voor Senna Willems en haar kleine vogel. En morgenmiddag rond 16:45 dan bellen we met niemand minder dan Frans Bauer. We gaan het hebben over zijn nieuwe single, die succesvolle plaat uit 2003. Hij belandde daarmee in de top 40 op nummer 1. We hebben het over Heb je even voor mij. Vorige week bracht hij deze plaat uit samen met Billy Dans en Afro Bros. En Frans is natuurlijk pas geleden opa geworden. En volgend jaar april dan staat hij in Ahoy Rotterdam. Dus genoeg leuke dingen om even over te praten. En het allemaal morgen om 16:45 hier op Bingo FM.

te volgen tijdens de fileinformatie. Het is best druk op de weg. En dat komt onder andere door een brand op de A2. En een ongeluk die is ontstaan. En daardoor rijden ook geen treinen tussen Vaartse Rijn en Driebergen-Zeist. En we houden je natuurlijk rond 17:30 op de hoogte rondom de situatie op de weg. En voor de rest is het aansluiten geblazen en de radio een tandje harder zetten. En heerlijk meeblaren met deze plaat van Tino Martin. Ik kan niet alleen zijn, hoor je hier op Bingo FM. Dat allemaal tijdens op weg naar huis en we rijden met je mee. Tot aan 18:00 vanavond hier op de zender.

gewoon volgen richting het Eurovisie Songfestival gaat. En ik ben toch wel benieuwd of dat eventueel Samuel Welter gaat worden. Hij is razend populair. En deze plaat belandde ook meteen in de Nederlandse top 40. Inmiddels op plaats nummer 11. Maar ja, wie zou het worden? Ik ben wel enorm nieuwsgierig. Hè? Het is allemaal een beetje dubieus. Maar ja, er is vooral heel veel gaande. Anders natuurlijk de adviseur van Sinterklaas onder andere. Ja, wie gaat het allemaal worden? Er gaat heel veel veranderen en ook heel veel eraan komen de komende tijd. En het laatste nieuws hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. We gaan lekker door met de muziek. En zeker zo tijdens die drukke avondspits. Hier is Stella Bos. En over een uur dan zul jij weer voor

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Twee flitspalen in het centrum van Utrecht hebben flink wat boetes opgeleverd. Automobilisten werden de afgelopen maanden ruim 27.000 keer geflitst op de Weertsingel Westzijde en de Witte Vrouwenzingel. Je mag daar 30 km per uur. Inmiddels zijn de flitspalen daar weg. De flexflitsers staan nu op andere plekken in de stad. Het zijn met afstand de meest actieve flitspalen in de provincie Utrecht. De Utrechter die veroordeeld werd tot 13 jaar celstraf voor het doodsteken van een andere man in de Utrechtse wijk Lombok is overleden. De 44-jarige man was terminaal ziek. Sinds begin dit jaar mocht hij zijn zaak thuis afwachten vanwege levensverlengende behandelingen. En ook na zijn veroordeling deze zomer mocht hij thuis bij zijn familie zijn. Bij het steekincident in de Kanaalstraat vorig jaar kwam een man van 39 uit de Meern om het leven. De twee hadden een zakelijk conflict. Plezierbootjes in Utrecht worden steeds vaker gebruikt als slaapplek door dak- en thuislozen. Er is volgens eigenaren veel overlast, troep, diefstal en agressie. De kleine botenclub Utrecht ziet een grote toename van incidenten. Die vinden plaats op verschillende plekken in de stad. Zo worden de Singels, Vaartse Rijn en Biltse Gift genoemd. Deze booteigenaar heeft er ook mee te maken.
2: Je stapt aan boord en denk je van, oh, ik zie een beetje water zoals vaker, maar ik zie ook een hele hoop andere dingen.
3: Ja, wat ziet u allemaal?
2: Het zijn eigendommen van anderen. Zicht op kussens, zicht op kleding.
3: En dit was natuurlijk niet het idee toen hij dit bootje kocht, denk ik.
2: Nee, dit is... Laat zo zeggen, er zijn ook mensen die zeggen, ik ga met mijn bootje door het land trekken en dan twee slaapzakken. Maar vakantie is wat anders dan wat hier gebeurt.
1: En de booteigenaren vinden dat de gemeente moet ingrijpen en meer moet controleren. De problemen zijn ook al besproken met de havendienst. Utrecht heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Het gaat om 2,4 miljard euro aan uitgaven en inkomsten. De focus ligt op bestaande plannen, het weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. De stad heeft financiële uitdagingen door stijgende energie- en bouwkosten. Om dit te compenseren gaat bijvoorbeeld de toeristenbelasting omhoog en wordt er meer geld opgehaald door de uitbreiding van betaald parkeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting de komende weken en na goedkeuring kan de uitvoering beginnen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het helder, lokaal met wat mist. Morgen is er veel zon en het wordt dan ongeveer 22 graden.
4: Nou, daar gaan we weer met een rijtje files. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen ongeveer 10 minuten. Dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroen en Hoevelaken ongeveer 7 minuten. H1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum Noord 7 minuten. H2 Zetelgebos richting Utrecht. Tussen Vianen en Knoop de Oude Rijn ongeveer 6 minuten. Dan de A2 Amsterdam richting Zetelgebos. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Nieuwegein. Ongeveer 11 minuten vertraging. H2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Knoop de Oude Rijn en Beest ongeveer 15 minuten. En de A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 5 minuten vertraging. H12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Houthoost en Maren 5 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarsbergen en Knoop in Maandenbroek 18 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 36 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoop en Dunette en Knoop het Oude Rijn 26 minuten vertraging. H27 Almere richting Goijkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagenstein ongeveer 29 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 19 minuten vertraging. H28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 17 minuten. En als laatste H28 Amersfoort richting Utrecht tussen Alphen den Dolder en Alfred Rijnsweert ongeveer 6 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

6. Dit was René Schuurmans en Laat de Zon in je Hart. En je hebt het allemaal kunnen volgen tijdens de file-informatie. Het is aardig druk op de weg. Dus ja, sluit achteraan en luister lekker mee naar de muziek hier op Bingo FM. Zo nog even mijn verdwaalde plaat rond 6:15. Maar eerst even tijd voor een plaatje die klopt als een bus. We hebben het over Henk Benaar. En ik weet, ik word wat ouder.

een vet waterplaat voor vandaag. Dit was Anita Meijer en Why Tell Me Why. De laatste minuten voor deze donderdagmiddag tikken weg. Morgenmiddag trouwens ben ik er samen met Suzanne Lauver. Dan presenteren wij op weg naar het weekend en bellen wij rond 16:45 met niemand minder dan Frans Bauer. Ik heb nog een aantal leuke platen voor je klaarstaan. Onder andere deze klassieker. Hier is Gonzalez en ik zal er altijd voor je wezen. Dat is één wat zeker is.

genoegen. En tot zover op weg naar huis voor deze donderdagmiddag. Ik wens je zo veel plezier bij de non-stop. En later vanavond bij Lawrence Nicolaas. Die presenteert namelijk tussen 11 en 12 zijn programma Naar Bed met Lawrence. Ik ga je nog even achterlaten met een hele mooie klassieker, al zeg ik het zelf. En dat doen wij met het Holland Dio. Ik wens je een hele fijne avond. Geniet ervan. En heel graag tot morgen hier op Bingo FM. En dan samen met Suzanne Laufer. Dag hoor.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Twee flitspalen in het centrum van Utrecht hebben flink wat boetes opgeleverd. Automobilisten werden de afgelopen maanden ruim 27.000 keer geflitst op de Weertsingel Westzijde en de Witte Vrouwensingel. Je mag daar 30 km per uur. Inmiddels zijn de flitspalen daar weg. De flexflitsers staan nu op andere plekken in de stad. Het zijn met afstand de meest actieve flitspalen in de provincie Utrecht. De Utrechter die veroordeeld werd tot 13 jaar celstraf voor het doodsteken van een andere man in de Utrechtse wijk Lombok is overleden. De 44-jarige man was terminaal ziek. Sinds begin dit jaar mocht hij zijn zaak thuis afwachten vanwege levensverlengende behandelingen. En ook na zijn veroordeling deze zomer mocht hij thuis bij zijn familie zijn. Bij het steekincident in de Kanaalstraat vorig jaar kwam een man van 39 uit de Meern om het leven. De twee hadden een zakelijk conflict. Plezierbootjes in Utrecht worden steeds vaker gebruikt als slaapplek door dak- en thuislozen. Er is volgens eigenaren veel overlast, troep, diefstal en agressie. De kleine botenclub Utrecht ziet een grote toename van incidenten. Die vinden plaats op verschillende plekken in de stad. Zo worden de Singels, Vaartse Rijn en Biltse Gift genoemd. Deze booteigenaar heeft er ook mee te maken.
2: Je stapt aan boord en denk je van, ik zie een beetje water zoals vaker, maar ik zie ook een hele hoop andere dingen.
3: Ja, wat ziet u allemaal?
2: Het zijn eigendommen van anderen. Zicht op kussens, zicht op kleding.
3: En dit was natuurlijk niet het idee toen u dit bootje kocht, denk ik.
2: Er zijn ook mensen die zeggen, ik ga met mijn bootje door het land trekken en dan twee slaapzakken. Maar vakantie is wat anders dan wat hier gebeurt.
1: En de booteigenaren vinden dat de gemeente moet ingrijpen en meer moet controleren. De problemen zijn ook al besproken met de havendienst. Utrecht heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Het gaat om 2,4 miljard euro aan uitgaven en inkomsten. De focus ligt op bestaande plannen, met weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. De stad heeft financiële uitdagingen door stijgende energie- en bouwkosten. Om dit te compenseren gaat bijvoorbeeld de toeristenbelasting omhoog en wordt er meer geld opgehaald door de uitbreiding van betaald parkeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting de komende weken en na goedkeuring kan de uitvoering beginnen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het helder. Lokaal met wat mist. Morgen is er veel zon en het wordt dan ongeveer 22 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Wat heb ik nodig? Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. En dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Twee flitspalen in het centrum van Utrecht hebben flink wat boetes opgeleverd. Automobilisten werden de afgelopen maanden ruim 27.000 keer geflitst op de Weertsingel Westzijde en de Witte Vrouwenzingel. Je mag daar 30 km per uur. Inmiddels zijn de flitspalen daar weg. De flexflitsers staan nu op andere plekken in de stad. Het zijn met afstand de meest actieve flitspalen in de provincie Utrecht. De Utrechter die veroordeeld werd tot 13 jaar celstraf voor het doodsteken van een andere man in de Utrechtse wijk Lombok is overleden. De 44-jarige man was terminaal ziek. Sinds begin dit jaar mocht hij zijn zaak thuis afwachten vanwege levensverlengende behandelingen. En ook na zijn veroordeling deze zomer mocht hij thuis bij zijn familie zijn. Bij het steekincident in de Kanaalstraat vorig jaar kwam een man van 39 uit de Meern om het leven. De twee hadden een zakelijk conflict. Plezierbootjes in Utrecht worden steeds vaker gebruikt als slaapplek door dak- en thuislozen. Er is volgens eigenaren veel overlast, troep, diefstal en agressie. De kleine botenclub Utrecht ziet een grote toename van incidenten. Die vinden plaats op verschillende plekken in de stad. Zo worden de Singels, Vaartse Rijn en Biltse Gift genoemd. Deze booteigenaar heeft er ook mee te maken.
2: Je stapt aan boord en denk je van, oh, ik zie een beetje water zoals vaker, maar ik zie ook een hele hoop andere dingen.
3: Ja, wat ziet u allemaal?
2: Het zijn eigendommen van anderen. Zicht op kussens, zicht op kleding.
3: En dit was natuurlijk niet het idee toen u dit bootje kocht, denk ik.
2: Nee, dit is... Laat zo zeggen, er zijn ook mensen die zeggen, ik ga met mijn bootje door het land trekken en dan twee slaapzakken, maar vakantie is wat anders.

0: Wat is er wat hier gebeurd?
1: De booteigenaren vinden dat de gemeente moet ingrijpen en meer moet controleren. De problemen zijn ook al besproken met de havendienst. Utrecht heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Het gaat om 2,4 miljard euro aan uitgaven en inkomsten. De focus ligt op bestaande plannen, met weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. De stad heeft financiële uitdagingen door stijgende energie- en bouwkosten. Om dit te compenseren gaat bijvoorbeeld de toeristenbelasting omhoog en wordt er meer geld opgehaald door de uitbreiding van betaald parkeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting de komende weken en na goedkeuring kan de uitvoering beginnen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het helder, lokaal met wat mist. Morgen is er veel zon en het wordt dan ongeveer 22 graden.
2: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Twee flitspalen in het centrum van Utrecht hebben flink wat boetes opgeleverd. Automobilisten werden de afgelopen maanden ruim 27.000 keer geflitst op de Weertsingel Westzijde en de Witte Vrouwenzingel. Je mag daar 30 km per uur. Inmiddels zijn de flitspalen daar weg. De flexflitsers staan nu op andere plekken in de stad. Het zijn met afstand de meest actieve flitspalen in de provincie Utrecht. De Utrechter die veroordeeld werd tot 13 jaar celstraf voor het doodsteken van een andere man in de Utrechtse wijk Lombok is overleden. De 44-jarige man was terminaal ziek. Sinds begin dit jaar mocht hij zijn zaak thuis afwachten vanwege levensverlengende behandelingen. En ook na zijn veroordeling deze zomer mocht hij thuis bij zijn familie zijn. Bij het steekincident in de Kanaalstraat vorig jaar kwam een man van 39 uit de Meern om het leven. De twee hadden een zakelijk conflict. Plezierbootjes in Utrecht worden steeds vaker gebruikt als slaapplek door dak- en thuislozen. Er is volgens eigenaren veel overlast, troep, diefstal en agressie. De kleine botenclub Utrecht

0: ziet een grote toename van incidenten. Die vinden plaats op verschillende plekken in de stad. Zo worden de Singels, Vaartse Rijn en Biltse Gift genoemd. Deze booteigenaar heeft er ook mee te maken.
1: Je stapt aan boord en denk je van, oh, ik zie een beetje water zoals vaker, maar ik zie ook een hele hoop andere dingen.
2: Ja, wat ziet u allemaal?
1: Het zijn eigendommen van anderen. Zicht op kussens, zicht op kleding.
2: En dit was natuurlijk niet het idee toen u dit bootje kocht, denk ik.
1: Laat zo zeggen, er zijn ook mensen die zeggen, ik ga met mijn bootje door het land trekken en dan twee slaapzakken, maar vakantie is wat anders dan wat hier gebeurt.
0: En de booteigenaren vinden dat de gemeente moet ingrijpen en meer moet controleren. De problemen zijn ook al besproken met de havendienst. Utrecht heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Het gaat om 2,4 miljard euro aan uitgaven en inkomsten. De focus ligt op bestaande plannen, het weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. De stad heeft financiële uitdagingen door stijgende energie- en bouwkosten. Om dit te compenseren gaat bijvoorbeeld de toeristenbelasting omhoog en wordt er meer geld opgehaald door de uitbreiding van betaald parkeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting de komende weken en na goedkeuring kan de uitvoering beginnen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het helder, lokaal met wat mist. Morgen is er veel zon en het wordt dan ongeveer 22 graden.
3: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Twee flitspalen in het centrum van Utrecht hebben flink wat boetes opgeleverd. Automobilisten werden de afgelopen maanden ruim 27.000 keer geflitst op de Weertsingel Westzijde en de Witte Vrouwensingel. Je mag daar 30 km per uur. Inmiddels zijn de flitspalen daar weg. De flexflitsers staan nu op andere plekken in de stad. Het zijn met afstand de meest actieve flitspalen in de provincie Utrecht. De Utrechter die veroordeeld werd tot 13 jaar celstraf voor het doodsteken van een andere man in de Utrechtse wijk Lombok is overleden. De 44-jarige man was terminaal ziek. Sinds begin dit jaar mocht hij zijn zaak thuis afwachten vanwege levensverlengende behandelingen. En ook na zijn veroordeling deze zomer mocht hij thuis bij zijn familie zijn. Bij het steekincident in de Kanaalstraat vorig jaar kwam een man van 39 uit de Meern om het leven. De twee hadden een zakelijk conflict. Plezierbootjes in Utrecht worden steeds vaker

0: gebruikt als slaapplek door dak- en thuislozen. Er is volgens eigenaren veel overlast, troep, diefstal en agressie. De kleine botenclub Utrecht ziet een grote toename van incidenten. Die vinden plaats op verschillende plekken in de stad. Zo worden de Singels, Vaartse Rijn en Biltse Gift genoemd. Deze booteigenaar heeft er ook mee te maken.
1: Je stapt aan boord en denk je van, oh, ik zie een beetje water zoals vaker, maar ik zie ook een hele hoop andere dingen.
2: Ja, wat ziet u allemaal?
1: Het zijn eigendommen van anderen. Zicht op kussens, zicht op kleding.
2: En dit was natuurlijk niet het idee toen u dit bootje kocht, denk ik.
1: Tas, nee, dit is... Laat zo zeggen, er zijn ook mensen die zeggen, ik ga met mijn bootje door het land trekken en dan twee slaapzakken, maar vakantie is wat anders dan wat hier gebeurt.
0: En de booteigenaren vinden dat de gemeente moet ingrijpen en meer moet controleren. De problemen zijn ook al besproken met de havendienst. Utrecht heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Het gaat om 2,4 miljard euro aan uitgaven en inkomsten. De focus ligt op bestaande plannen, het weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. De stad heeft financiële uitdagingen door stijgende energie- en bouwkosten. Om dit te compenseren gaat bijvoorbeeld de toeristenbelasting omhoog en wordt er meer geld opgehaald door de uitbreiding van betaald parkeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting de komende weken en na goedkeuring kan de uitvoering beginnen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het helder, lokaal met wat mist. Morgen is er veel zon en het wordt dan ongeveer 22 graden.
3: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. En rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: bij mijn licht.
1: Gordon, ligt het nou aan mij op Bingo FM. Goedenavond, het is donderdag 24 september. Fijn dat je erbij bent, een uurtje. En ik ben met Lawrence op de stadszender van Utrecht. Met Rowena, dit is Liever Alleen.

Het dorp van Rob de Nijs hoorde je. We gaan naar Lady Gaga met Abracadabra. Ik krijg het er moeilijk uit. Op deze donderdag de 24 september. Zo hoor je mij opeens stotteren. Ja, ik weet niet waar ik last van heb. Ik krijg het opeens spontaan.

0: Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit, het is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen.
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En wereldwijd gerepresent zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal.
1: Het meest bekende woord is uit de Nederland.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.